0: op een rijtje kan ik mijn greatest hits of hardcore metal op z'n allerhardst afspelen.
1: Ja, wat gaat je deden? Wat gaan we doen? Ja,